Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen, dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen, zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. Topmannen van grote AI-bedrijven, waaronder Anthropic-baas Dario Amodei, waarschuwden zaterdag dat AI te snel groeit en cyberaanvallen kan uitvoeren. Zowel Trump als de Chinese president Xi wees deze oproep tot vertraging af als bangmakerij. Nvidia-topman Jensen Huang suggereerde dat AI-bedrijven bewust angst zaaien om nieuwe cybersecurity-producten te verkopen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: Je luistert naar Aero Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Aero Classic Rock.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment in opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen, zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. Topmannen van grote AI-bedrijven, waaronder Anthropic-baas Dario Amodei, waarschuwden zaterdag dat AI te snel groeit en cyberaanvallen kan uitvoeren. Zowel Trump als de Chinese president Xi wees deze oproep tot vertraging af als bangmakerij. Nvidia-topman Jensen Huang suggereerde dat AI-bedrijven bewust angst zaaien om nieuwe cybersecurity-producten te verkopen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zeven.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
14: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen, zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
15: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock App.

0: kaartje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: 2023.
1: Download de app en start met vinden.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Aero Classic Rock.

0: classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen, dit is het nieuws. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
8: Proteïneshakes.
9: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 7,99.

classic rock. Bij ons hoor je 24/7 muziek met eeuwigheidswaarde.

0: of America.
1: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic.

0: Dank u.
1: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond met tot 70% korting.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
17: Ga met die banaan
18: naar Jumbo.
17: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Op Aero Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid. Anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd voor jou.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen... waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken er zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren, omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: Sommige muziek stream je, rock beleef je. Via Arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on.

0: plus.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander.

0: favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.
1: Oh, Father, tell me.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
12: Sportlife.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Keep on rocking. Arrow. Classic rock.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen... waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is niet ja. Van Jumbo.
6: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Rij gerust, met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Arrow Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Aero Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken twee lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. China heeft nieuwe reisbeperkingen ingevoerd om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers kunnen bij bepaalde veiligheidszaken een uitreisverbod krijgen en buitenlanders kunnen tot 5 jaar worden geweerd als ze bij een visumaanvraag onjuiste verklaringen hebben afgelegd. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost. En zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de

0: Weer.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

0: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints... Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
8: Spotlight. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: 24/7, de beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
17: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
18: Arrow Classic Rock.

0: doodaloo.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 real deal dagen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

good man, one time, to one woman,

0: 24-7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
0: Waar je ook bent, via arrow.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Handen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op Aero.nl en vraag hem aan in het Aero Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Aero.nl.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag? Of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje? Of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: my kiss.
1: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Aero Classic Rock.

rose and trying to smile.

0: 24/7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Edu.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik... En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
20: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Classic Rock. The state.

jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
16: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10 en kans op een avondje uit. Te waarde van €50.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Arrow Classic Rock. Arrow.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, Daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
21: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robot stofzuiger met dwelfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Dat zei hij vandaag bij het aanbieden van de miljoenennota. Hij zei verder dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via arrow.nl. Luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on.

0: Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: zoeken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: De prijs van

0: het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: of doneer.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
0: Waar je ook bent, via arrow.nl luister je 24 uur per dag, overal in Nederland en ver daarbuiten, naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Legends of Rock Tribute Tour komt naar je toe. Met Europa's beste tribute bands van AC/DC, Queen, Metallica, Bon Jovi, U2 en veel meer. Kijk voor onze complete agenda op www.legendsofrock.eu.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
19: Oh. Goedemorgen allemaal!
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Aero Classic Rock.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints... Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Sportlife. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
12: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock.

0: Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beattie vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Letby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl

abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido. Ben je ook nieuwsgierig?

0: business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten.
5: Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond met tot 70% korting.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Aero Classic Road.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beattie vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
16: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd voor jou.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via Aero.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Aero.nl. Press play. Rock on. 24/7.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Deze week in de bonus, Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis.

0: luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Sportlife. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
12: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
14: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.
0: Je luistert naar Aero Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Aero Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Dit is het nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock. Hello.